0: Nee, is gekorven.
1: Er is groot vaak hier.
2: In
1: de troon van het orkest. Ervan.